Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Herken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken, mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien, die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Morgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel uit je
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.
3: Omroep Zeeland.
4: And for love's sake, each mistake, all you.

Dat hoort er nog achter, inderdaad. Man en vrouw waren ze, Ashford en Simpson. Ze schreven wereldhits voor andere artiesten. Ain't No Mountain High Enough, Ain't Nothing Like The Real Thing... en I'm Every Woman, om er een paar te noemen. Maar in 1985 scoorden ze zelf een hit met dit, Solid As A Rock. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Ja, we gaan er weer aan beginnen. Een heerlijk ochtendje vol met muziek. Speciaal in zondagochtendsfeer, speciaal voor jou. Straks John Havinga over het weer. Dit is Son Mieux. Met een nieuwe versie van een liedje van 10 jaar geleden. Feels. En daarom heet het Part 2.

0: James Blunt, Bonfire Heart. En we gaan naar het weer. Goedemorgen, John Havinga.
1: Goedemorgen. We hebben gisteren nog aardig wat buien en buitjes gehad in Zeeland. En daarbij viel er tussen een halve millimeter in Vlissingen en Wilhelminadorp. En met name in Zeeuws-Vlaanderen hadden we te maken met wat stevigere buien. En daar viel nog zo'n 5 millimeter dan verspreid over de hele dag. En deze zondagochtend kunnen we ook nog een paar lichte buitjes krijgen. Maar ik verwacht wel dat in de loop van de dag het op de meeste plaatsen droog zal worden. En daarmee komt dan de neerslag van de maand oktober op een tussenstand van ongeveer 30 mm. En ik ben benieuwd hoeveel neerslag daar nog bij gaat komen. Maar daarover straks meer in de vooruitzichten. Vanmiddag krijgen we mooie opklaringen. Afgewisseld met enkele stapelwolken en het blijft droog vanmiddag met maximumtemperaturen die komen te liggen rond 15 à 16 graden. Met een wind die in eerste instantie nog matig tot vrij krachtig is uit het westen, maar geleidelijk afneemt naar matig uit het zuidwesten tot westen. En vanavond met de opklaringen koelt het snel af en uiteindelijk zakt het kwik vannacht naar 6 tot 11 graden. En daarbij is mogelijk een mistbank of wat nevel in de loop van de nacht aanwezig. Maar maandagochtend zal dit ook wel weer snel oplossen, want de zon die schijnt regelmatig en we hebben daarbij een matige wind uit een zuidelijke richting en dat is windkracht 3 à 4. In de middag wordt het bewolkt morgen en 's avonds krijgen we te maken met wat regen. En ook dinsdagochtend zou er nog

0: wel af en toe wat regen kunnen vallen. Maar in de loop van dinsdagmiddag wordt het geleidelijk droog en komt de zon erbij. En het wordt vanaf dinsdag ook warmer, want we krijgen dan al maximum temperaturen van 19 graden. En woensdag en donderdag blijven vrij warm met zonnige perioden en temperaturen van 18 tot 20 graden. Ja, dat is echt zacht voor deze tijd van het jaar. En als we dan even terugkomen op wat ik aan het begin zei, ik ben benieuwd hoeveel neerslag er nog gaat vallen deze maand. Want we zien op de weerkaart vanaf halverwege komende week een tweetal hoge drukgebieden die samen gaan werken. Vanaf de Azoren tot Centraal-Europa. Op vrijdag hebben we dan nog wel één tussendag met wat regen, maar daarna houdt die hoge druk invloed stand. En dat betekent dat fronten op afstand worden gehouden. En daardoor kunnen we wellicht tot het einde van de maand oktober droog weer krijgen.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Before You Go Go van Wham. En de kijkers van Star Trek Strange New Worlds die weten dat dit nummer nog eeuwenlang populair blijft. Want heel de crew danste erop in seizoen 3. Straks de wekelijkse duik in de geschiedenis. Wat gebeurde er op de 11e oktober in voorgaande jaren? Dit is eerst Shanna Spyro, Great Expectations.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ordinary Love van de U2 hier in Zondag in Zeeland. En ook elke week even een terugblik in de geschiedenis. Wat gebeurde er zoal op de datum van vandaag? En dat is 11 oktober. Hilversum 3 bestond nog niet, maar vanaf 11 oktober 1965 wel. Op die dag was de allereerste uitzending. De publieke radiozender was opgericht als lichte muziekzender. Bekende DJ's uit de jaren 70 waren Joost den Draaier, Felix Murders en Frits Spits. En uit de jaren 80 bijvoorbeeld Lex Harding, Erik de Zwart en Jeroen van Enkel, om er een paar te noemen. In 1985 kreeg de zender een andere naam, het werd Radio 3. En tegenwoordig is het NPO 3FM. 11 oktober 1797 is de datum van de zeeslag bij Kamperduin. De zeeslag op de Noordzee ging tussen Nederland, destijds de Franse vazalstaat, de Bataafse Republiek en de Britten. Twee Nederlandse schepen werden veroverd en aan Nederlandse kant vielen meer dan 500 doden. En een fusie in de politiek. Op 11 oktober 1980 gingen de christelijke partijen KVP, ARP en CHU samen verder als CDA, het Christendemocratisch Appel. Eerste boegbeeld van de partij was Dries van Acht, die vanaf 1977 premier was van Nederland. Ook Ruud Lubbers en Jan-Peter Balkenende werden later namens het CDA premier van meerdere kabinetten.
1: Tot 12 uur,
2: Zondag in Zeeland,
1: met Marcel van den Driest.

Angels, Robbie Williams. Blijf gezellig bij Omroep Zeeland, want de zondagochtend is gelukkig nog niet voorbij. En er staat nog veel meer muziek klaar, ook na 10 uur. Dan komt John Havik, ga ook weer even vertellen wat voor weer het wordt. En Rob Bakker is er met de cultuurtips.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
20: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
19: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
21: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
22: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
23: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
24: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
25: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
24: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
26: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Het belooft weer een heerlijk zondagochtendje te worden. In dit uur muziek van Men at Work, Shakira en The Police bijvoorbeeld. En straks John Havinga over het weer in onze provincie. Muziek uit Zeeland van Joe Buck is dit. The Way You Take Time.

0: Carol G en Bruno Mars met Still. En we gaan naar het weer. Goedemorgen, John Havinga. Wat kun je daarover vertellen?
1: Goedemorgen. We hebben gisteren nog aardig wat buien en buitjes gehad in Zeeland. En daarbij vielen tussen een halve millimeter in Vlissingen en Wilhelminadorp. En met name in Zeeuws-Vlaanderen hadden we te maken met wat stevigere buien. En daar viel nog zo'n 5 mm dan verspreid over de hele dag. En deze zondagochtend kunnen we ook nog een paar lichte buitjes krijgen. Maar ik verwacht wel dat in de loop van de dag het op de meeste plaatsen droog zal worden. En daarmee komt dan de neerslag van de maand oktober op een tussenstand van ongeveer 30 mm. En ik ben benieuwd hoeveel neerslag daar nog bij gaat komen. Maar daarover straks meer in de vooruitzichten. Vanmiddag krijgen we mooie opklaringen, afgewisseld met enkele stapelwolken. En het blijft droog vanmiddag met maximumtemperaturen. Die komen te liggen rond 15 à 16 graden. Met een wind die in eerste instantie nog matig tot vrij krachtig is uit het westen, maar geleidelijk afneemt naar matig uit het zuidwesten tot westen. En vanavond met de opklaringen koelt het snel af en uiteindelijk zakt het kwik vannacht naar 6 tot 11 graden. En daarbij is mogelijk een mistbank of wat nevel in de loop van de nacht aanwezig. Maar maandagochtend zal dit ook wel weer snel oplossen, want de zon die schijnt regelmatig en we hebben daarbij een matige wind uit een zuidelijke richting en dat is windkracht 3 à 4. In de middag wordt het bewolkt morgen en 's avonds krijgen we te maken met wat regen. En ook dinsdagochtend zou er nog wel af en toe wat regen kunnen vallen. Maar in de loop van dinsdagmiddag wordt het geleidelijk droog en komt de zon erbij. En het wordt vanaf dinsdag ook warmer, want we krijgen dan al maximumtemperaturen van 19 graden. En woensdag en donderdag blijven vrij warm met zonnige perioden en temperaturen van 18 tot 20 graden. Ja, dat is echt zacht voor deze tijd van het jaar. En als we dan even terugkomen op wat ik aan het begin zei, ik ben benieuwd hoeveel neerslag er nog gaat vallen deze maand, want we zien op de weerkaart vanaf halverwege komende week een tweetal hoge drukgebieden die samen gaan werken vanaf de Azoren tot Centraal-Europa. Op vrijdag hebben we dan nog wel één tussendag met wat regen, maar daarna houdt die hoge druk invloed stand en dat betekent dat fronten op afstand worden gehouden en daardoor kunnen we wellicht tot het einde van de maand oktober droog weer krijgen.
2: Tot 12 uur zondag in Zeeland.

Met een klein stukje L'été en Dien van de Joe Dassin op het eind, vind ik altijd. Maar dit was een gebed van Coldplay, We Pray. Je luistert naar Zondag in Zeeland met heel veel muziek op de zondagochtend. Zoo, een nummer geschreven voor de film Zootopia 2 van Shakira. Ze maakte dat onder andere samen met Ed Sheeran. Ja, en tegenwoordig moet Shakira haar tijd en energie verdelen tussen haar muziekcarrière en wat juridisch getouwtrek met haar ex, de voetballer Gerard Piqué. Met name over de twee kinderen die ze samen hebben. Gerard Piqué heeft Shakira inmiddels ingeruild voor Clara Chia Marti.

0: The Police, Roxanne. Ja, ik weet het nog goed. Toen ik het trio voor het eerst zag in Top Op. Ja, ik was uiteraard totaal weggeblazen door die energieke drums van Stuart Copeland. En sindsdien volgde ik de band op de voet.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland. Vanochtend van Max Horak. Dat is Max van Rijs uit Zuiddorpen. Dit is zijn allernieuwste. Move On.

0: John Mayer met Perfectly Lonely. Ja, als je er tevreden mee bent met je eenzaamheid, is dat natuurlijk helemaal prima. Maar stel je voor dat je erop uit wilt, nou, dan vraag je toch iemand mee naar een cultureel evenement bijvoorbeeld. Nou, Rob Bakker, die weet wat er allemaal te doen is in de provincie op dat gebied. Goedemorgen Rob, heb je tips voor ons?
1: Goedemorgen Marcel. Vandaag heeft heel cultureel Zeeland blijkbaar dezelfde wekker gezet. Want om 3:00 vanmiddag gaat overal tegelijkertijd het doek op. Dat betekent dat we moeten kiezen. Kiezen, kiezen, kiezen. We helpen je een handje. Stap in, dan rijden we de provincie door. We beginnen op Schouwen-Duiveland. In Noord-Gouwen. In de Driekoningenkerk. Daar is het Matengi-kwartet. Een van de beste strijkkwartetten van ons land. Hun Mozartiade opent met het sprankelend strijkkwartet De Jacht. Gevolgd door In Re Don Giovanni van Michel Nijman. Een eigen tijdse knipoog naar Mozart. Na de pauze schuift altvioliste Zetna Heitzman aan voor het prachtige melancholische strijkkwartet in G van Mozart. Volgens de organisatie krijg je spijt als je het mist. Een kleine aanmoediging om te gaan. Het begint om 3:00.

0: En dan naar Middelburg. Naar de Schouwburg, waar Stef Bos solo op het podium staat. En jij bepaalt wat hij zingt. Het publiek kiest de nummers. Dus elk optreden is weer een andere bloemlezing uit zijn repertoire. Via zijn website kun je nog verzoeknummers insturen. Om 3:00 vanmiddag, dan gaat het doek op. En even om de hoek in Middelburg, in de Zeeuwse Concertzaal, is het rustiger, maar minstens zo indrukwekkend. Meesterpianist Jeffrey Match verdiept zich al 70 jaar in de muziek van Bach. In zijn recital speelt hij de monumentale Goldberg-variaties. Een meesterwerk vol vindingrijkheid en diepgang. Ook daar klinkt de eerste noot om 3:00. En we eindigen in Sas van Gent, in het Industrieel Museum. Dat is onderdeel van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Dat festival met 8 klassieke concerten in oktober geeft vanmiddag Athens State Orchestra. Uit Griekenland, een vleugje Middellandse Zee naar Zeeuws-Vlaanderen. Onder leiding van Lucas Kagitinos hoor je de Griekse dansen van Skaldkotas. Het vioolconcert van Beethoven met Alexandra Konunova en het celloconcert van Saint-Saëns met Hannah Kim. Er is ook nog de 9e symfonie van Shostakovich. Nicole van Opstal geeft de inleiding. En met je concertkaart mag je voor en afloop ook het museum in. Ook daar begint het om 3:00. En dan ons doorkijkje in de week. Woensdag in de ZB, de Bibliotheek van Zeeland, is weer van alles te beleven. 'S Middags is er Kids College voor alle jonge speurneuzen, van dynamiek tot lezers. Met archeoloog Remco Willemstein. Hij vertelt hoe archeologen vroeger met dynamiet groeven en hoe ze nu de supermoderne lasers gebruiken om verborgen steden en tempels op te sporen. Om 3:00 'smiddags begint het. En wil je nou nog meer evenementen zien? Dan ga je naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift en kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met kunstenaars in heel Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
1: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

Jason Mraz en Colby Calais. Zij voelen zich lucky. Nou, ik eigenlijk ook een beetje, want ik heb het prima naar mijn zin hier op de zondagochtend bij Omroep Zeeland met veel muziek. Straks ook na 11 uur, dus geniet lekker mee. Hear the clock.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiaanse protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
9: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
8: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Madonna. Papa, don't preach. Aan het begin van een nieuw uurtje zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Goedemorgen voor de mensen die net inschakelen. Van harte welkom. Zondag in Zeeland betekent muziek in zondagochtendsfeer hier bij Omroep Zeeland. En je hoort zometeen onder andere Douwe Bob, Chicago en Roxy Music. En ook Perry Mulder komt langs om even een filmtip met je te delen. Dit is Steady Swims met Mr. Know-It-All.

0: Zondag in Zeeland, wat zou het zijn zonder een leuke filmtip van Perry Mulder? Goedemorgen Perry, welke is het vandaag?
1: Ja, we blijven een beetje in de Amerikaanse filmsterren. Vorige keer hadden we het over Brad Pitt. Maar nu gaan we het over Tom Cruise hebben. Hij komt met een nieuwe film. En voordat je denkt, nieuwe Mission Impossible, nu al. Nee, dat is het niet. Het is een heel eigenaardige film eigenlijk. Want het is een film van Alejandro González Iñárritu. En misschien zegt die naam je niet direct iets. Maar dat is de regisseur van The Revenant en Birdman. Dat waren hele eigenzinnige films. Als die man iets doet, dan doet hij eigenlijk iets aparts. En dan weet je nog niet goed wat je gaat krijgen. En de combinatie tussen die eigenzinnige regisseur en een grote Hollywoodster zoals Tom Cruise, dat maakt deze film zo interessant. Lubetsky is de cameraman ook van The Revenant geweest. En dat is een man die met heel veel een groothoeklens vaak filmt. En een beetje zwevende camerabeweging heeft. Die komt heel dicht op de huid van die acteurs. Dat geeft dus hele gekke hoeken. Dus wordt in die film dan vastgelegd. Dus sowieso, als je de film kijkt, dan voel je al, dit is niet Hollywood, dit voelt anders. Tom Cruise is ook totaal niet herkenbaar. Die zit helemaal onder de make-up om hem ouder te laten lijken. Speelt een hele rijke zakenman die er eigenhandig voor heeft gezorgd dat de wereld ten onder gaat. En die probeert dat in deze film op te lossen in zijn eentje. Het is een bijzondere, gekke, mooie film. En het andere bijzondere is, het is echt voor filmliefhebbers. De film is opgenomen op VistaVision. En VistaVision is celluloid film, dus geen digitale camera. De fijnproevers die gaan hier zeker van het beeldmateriaal genieten. Dat je dat op celluloid gefilmde beeld hebt. Dus ga dat gewoon zien in de bioscoop. Deze is echt gemaakt voor de bioscoop. Echt gemaakt door filmliefhebbers. En voor filmliefhebbers. Dus zeker gaan kijken. Digger is de naam. Die titel is vrij eenvoudig te onthouden, denk ik.
0: In diverse opzichten een bijzondere tip. Bedankt, Perry.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Love Shine a Light. Dat is toch een geslaagd vrolijk plaatje van Katrina and the Waves. Geen wonder dat het bovenaan eindigde op het Songfestival van 1997. En dat was voor het eerst sinds 1981 dat het Verenigd Koninkrijk, La Royaume-Uni, de winst binnenhaalde met, en dat is de huiskamervraag, zeg het maar, wie won toen? Natuurlijk, Fox Biz.

Chicago, Saturday in the Park. Heerlijke zondagochtendsfeer zit er eigenlijk in dat plaatje. Dus het past uitstekend hier in Zondag in Zeeland. Een productie van dit jaar dat uiterst succesvol is dat duet van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Sister Sisters. En ik weet niet of je al in de stemming was om een dansje te doen in de huiskamer. Of juist op weg naar de keuken. Maar als dat niet zo is, nou, dan geeft dat ook niets. I don't feel like dancing. De zondagochtend gaat door hier bij Omroep Zeeland. Dit is Sans Mieux met Morning.

Can't Help Falling in Love. En daarmee wandelen we langzaam naar de uitgang van dit programma Zondag in Zeeland. Maar Omroep Zeeland gaat natuurlijk heel de dag door, zoals alle dagen in de week. Straks om 12 uur hoor je de hoofdpunten uit het Zeeuwse nieuws, gevolgd door meer muziek in de muziekmiddag. En dan gepresenteerd door Stefan Danen. Ik wens je daar alvast veel plezier bij en maak er nog een mooie zondag van.

0: Het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar Dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hey,
3: je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
18: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
19: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
7: Omroep Zeeland.
20: Een hardrijder op de A58 die ook nog eens onder invloed was, heeft gisteren zijn rijbewijs in moeten leveren. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. Historicus Peter Blom vindt dat ook Veren excuses zou moeten maken voor het slavernijverleden. Sinds een onderzoek begin dit jaar de rol van Veren blootlegde, blijft het volgens hem akelig stil. Hij legt zo uit waarom hij vindt dat er actie moet komen. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over Goes, die vanmiddag uitspeelt in Limburg in de derde divisie. En Zeeuws succes op het WK Gravel in Australië. Het weer dan nog in het kort. Er is vanmiddag meer ruimte voor de zon dan gisteren. Veel warmer wordt het dan weer niet. De temperatuur komt vanmiddag maximaal uit op een graad of 16. Goedemiddag, het is bijna 6 minuten over 12. Het komende kwartier praat ik je bij met het laatste Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Beginnen we met kort nieuws. Op de A58 bij Arnhem-Muiden is gisteren een man zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij haalde agenten in die in een opvallende auto zaten met zo'n 160 km per uur. De politie besloot daarop de man te volgen en zag ook dat hij nog meerdere overtredingen beging, zoals rechts inhalen en bumper kleven. Hij werd aangehouden, een speekseltest werd afgenomen en daaruit bleek dat de man cocaïne had gebruikt. Aan de Gentsevaart in Capellebrug heeft gisteravond een brand in een woning gewoed. De brand ontstond in de schoorsteen en sloeg later over naar het dak. Bewoners van het huis die konden op tijd uit de woning komen. Een deel van de Gentsevaart is wel afgesloten gebleven voor verkeer, omdat brandweerwagens daar stonden om het vuur te kunnen bestrijden.

0: Waarom heeft niemand het over het slavernijverleden van veren? Dat vraagt historicus Peter Blom zich nu al een tijdje af. In maart werd er een onderzoek gepubliceerd over het slavernijverleden van veren, en dat loog er niet om. Veren bleek behoorlijk betrokken bij de slavenhandel, vergelijkbaar met Middelburg en Vlissingen. Maar ondertussen blijft het stil in de gemeenteraad van veren. Te stil, vindt Peter Blom. En dat terwijl het volgens hem moet gaan over het aanbieden van excuses.
1: Wat zou de raad nu al kunnen doen?
2: Nou ja, ik sta hier bij het bordje, bij het standbeeld van Valerius. Hè. Adriaan Valerius, circa 1570, 1625 overleden. Zeelschrijver en dichter, notaris en stedelijke magistraat in Veren. En je zou er nu al bij wijze van spreken een regeltje onder kunnen voegen van was betrokken bij de oprichting van de Zeeuwse Kamer van de West-Indische Compagnie. En dan een mooie QR-code erbij waar die West-Indische Compagnie nou precies voor stond. Maar begin van de transatlantische slavenhandel.
1: Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, kijk, voorstellen. Hier in Veren ieder jaar 1,5 miljoen toeristen. Ze zien allemaal mooie geveltjes. Ze hebben het idee van de grootsheid. Van hoe Nederland is ontstaan. De VOC-mentaliteit knalt er hier vanaf. En ik denk dat het dan ook belangrijk is dat je ook wel ergens hier leert. Dat die welvaart die wij hier ook in Veren hebben opgebouwd. Dat ook over de ruggen van Afrikaanse tot slaafgemaakte is geweest.
1: Ja, meneer Blom, je hebt ons ergens naartoe gebracht. De oude raadzaal van de gemeente Veren, die werd tot 96 gebruikt. Het is nu een trouwe zaal. Als ik om me heen kijk, zie ik een hele hoop schilderijen. En dan draai ik om en dan zie ik een heel groot schilderij. Dat is van een 18-jarige Willem III. En wat zien we daar bij zijn voeten?
2: Een tot slaaf gemaakte, herkenbaar aan zijn slavenband. Hij zit daar heel nederig achter Willem. Kortom, het was een soort hondje wat hem moest volgen. Gewoon een onvrije iemand, duidelijk. Ook hier eigenlijk weer op het bordje staat het portret van Willem III, prins van Oranje, 1650, 1602. De latere koning van Engeland. Maar eigenlijk zou er natuurlijk bij moeten staan van. En er is ook nog een portret van Jan de Wit, zijn slaaf. Dit is gewoon een zwarte bladzijde. En ook die moet goed gelezen worden. Geschiedenis moet mooi zijn, geschiedenis moet leuk zijn. En als er dan toch ineens zo'n iets tussenkomt wat een beetje wringt. Daar moeten we wat mee.
1: En dat gebeurt nu niet.
2: En ik vind dat veel te weinig gebeurt. En nu is toch wel heel duidelijk geworden dat Veren er toch een redelijk belangrijke rol in heeft gespeeld. En er ook gewoon in het verleden ook gewoon veel geld aan heeft verdiend. Dan mag je denk ik ook wel wat terug doen. En dan is excuses misschien toch wel het minste wat je kan doen.
0: Ja, dus pak het op is de boodschap van historicus Peter Blom. Hij was in gesprek met verslaggever Justin Philipsen. Vooralsnog zijn de raadsleden in Veren niet eensgezind over wat ze nu precies moeten met dat slavernijverleden. D66 en Pro proberen het op de politieke agenda te zetten.

0: Michael McDonald met Sweet Freedom, nummer dat gebruikt werd als soundtrack voor de Billy Crystal film Running Scared, die in 1986 werd uitgebracht. Jasper van Tricht, die praat je zo bij met het laatste sportnieuws. Eerst nog even het uitgebreidere weerbericht. Ja, we krijgen een mooie zondagmiddag met een afwisseling van felle opklaringen, periode met zon, af en toe wel een stapelwolk. De temperatuur ligt rond de 16 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Vannacht dan koelt het wel flink af tot lokaal 6 graden met mogelijk een mistbank of nevel. Morgen hebben we eerst zon, later meer bewolking en 's avonds wat regen bij 17 of 18 graden. Dinsdag ook nog wat regen met een overgang naar warmer weer en zonnigere periode. Temperaturen liggen dan tussen de 18 en 20 graden.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.
0: Voor het Zeeuwse sportnieuws, Jasper van Tricht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. We beginnen met voetbal. In de derde divisie reist Goes vandaag af naar Limburg voor de uitwedstrijd tegen Groene Ster. En voor ons is daar vanmiddag verslaggever Barry van der Hoofd.
3: Goes ging dit seizoen sterk van start, maar kreeg vorige week een flinke tik op de kin. Want op eigen veld was UD19 met 0-4 te sterk. Maar zoals trainers het zo vaak zeggen na een nederlaag, in voetbal komt er altijd weer een volgende wedstrijd. Voor Goes staat die wedstrijd vandaag in Limburg op het programma. De ploeg van trainer Giovanni Schierenveld gaat op bezoek bij Groene Ster, dat dit seizoen pas één keer wist te winnen en de nummer 16 van de derde divisie B is. Goes, dat na vorige week een negatief doelsaldo heeft, staat op plek 7 en kan bij een overwinning 1 of zelfs 2 plekken stijgen. De Beverlandse ploeg is dit seizoen in uiterstrijden nog ongeslagen, speelde gelijk tegen Gemert en Blauw-Geel en won op bezoek bij Dongen en Portugal. Positief voor Schierenveld is dat hij vandaag weer een beroep kan doen op Ivan Koreman en Mitchell de Nooyer. De laatste speelde de afgelopen weken interlands met Sint Maarten. Zijn broer en aanvoerder Jeremy de Nooyer lijkt ook fit genoeg om te spelen. Het duel tussen Groene Ster en Goes begint om 14:30.
2: Ja, en de wedstrijd volg je vanmiddag in ons liveblog op Omroep.

0: Almere. En Hamami won die partij met overmacht. Tegenstander Essali wankelde al na 30 seconden en niet veel later had hij de ring nodig om op de been te blijven. Technische knock-out, zo oordeelde de scheidsrechter. En dus was Hamami nog voor het einde van de eerste ronde al klaar. Ja, dat was het voor nu. Meer sportnieuws lees je dus op omroepzeelandsport.nl, waar je straks het duel van Goes en Groenester op de voet kunt volgen.
1: Jasper, dankjewel. Daarmee zit ook deze uitzending van Zeeland Nu erop. Je bent weer bijgepraat met het laatste nieuws en sportnieuws. Om 5 uur ben ik bij je terug om dat nog eens te doen. Een fijne zonnige middag gewenst en veel plezier bij Stefan met de muziekmiddag.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek

nieuwe dag, een nieuwe editie van de Muziekmiddag. En hoe fijn is het dan om met Amy Winehouse te beginnen? Dit was Rehab. Ed Sheeran ging jaren geleden een soort van offline. Hij deed zijn telefoon weg, uitgezet, keek er niet meer in. Eigenlijk deed hij alleen nog maar e-mailen, omdat hij gewoon achter een computer ging zitten om af en toe e-mailtjes te tikken en te antwoorden. Maar een tijdje terug had hij zijn telefoon toch nodig voor een rechtszaak. Dus hij pakte dat ding, deed hem in de oplader, opende hem weer en kwam van alles tegen. Berichtjes, foto's van eerdere relaties, van mensen die zijn overleden. En dat bracht hem op dit lied, Ed Sheeran dus, met Camera.

Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag, daar luister je naar. En je hoorde Whitney Houston met Step by Step. En van Whitney gaan we gewoon meteen door naar Taylor. Taylor Swift natuurlijk. Dit is I Knew It, I Knew You.

Het zou zomaar kunnen dat je dit deuntje hoort en denkt van... hé, dat klinkt bekend, maar ik weet niet precies van wat. Nou, misschien heb je het eerder in de muziekmiddag gehoord, dan komt hij geregeld voorbij. Maar het kan ook dat je de film Toy Story 5 hebt gezien. Want ja, dit is de soundtrack van Taylor Swift, dus I Knew It, I Knew You. Dit is de muziekmiddag dus bij Omroep Zeeland. Goed dat jij erbij bent. Straks muziek uit Zeeland. Stella Lefty komt er ook aan, maar eerst Level 42 met Running in the Family.

Raccoon is en blijft natuurlijk ontiegelijk populair, maar volgens mij helemaal toen ze dit lied uitbrachten, took a hit van het album Liverpool Rain, waar ook No Mercy op staat. Je hoort het in de muziekmiddag, straks de nieuwste van Suzanne Freek, maar eerst Simply Red met Fairground.

Ik denk zomaar dat je die nog geregeld gaat horen. Suzanne Freek met hun nieuwste lied Pijnstiller. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En het is zondag, dus deze editie is lekker lang. Tot 6 uur ben ik bij je. Om 5 uur natuurlijk nog even het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. En ook sport en weer. Maar verder, heel veel fijne muziek in de muziekmiddag. Dus blijf lekker luisteren.

Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
23: Voordeelhuisjes.nl. Megabed heet niet voor niets.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Londen op je radio, de tijd is high in de muziekmiddag. Hallo dan, goedemiddag en ik vind het heel leuk dat jij luistert. Zondagmiddag, 11 oktober. En als het kan, dan is het natuurlijk wel fijn om op zondag een beetje rustig aan te doen. Nou, dat is ook het advies van Mika. Relax, take it easy.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. This ain't no disco.

Curtis Mayfield met Move On Up. Je luistert naar de Muziekmiddag en wij spelen een muziekspel. Ik heb een fragment van 1 seconde. En ik ben benieuwd of jij herkent om welk lied het gaat. Komt het fragment? Ja, net liet ik dat ook al horen eerder. En ik kreeg een beetje de indruk dat hij nogal lastig is. Dus vooruit, omdat het zondag is. Nog 1 keer. En straks dus helemaal in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Eerst Bruno Mars met Whiskey Doll.

Because my dreams are bursting at the seams. Owl City met Fireflies bij Omroep Zeeland. In de muziekmiddag zijn wij nu helemaal in de ban van dat muziekspel. Ik liet een kort fragment horen. Komt u nog één keer? En aan jou de vraag of je dat herkent, hè? Nou, ik laat jou niet langer in spanning. Het is Tina Turner met We Don't Need Another Hero.

Wow, CeeLo Green met Forget You. Straks heb ik nog Douwe Bob voor je in de muziekmiddag. Maar eerst een hele fraaie hoor van David Bowie. China Girl.

Dat was Douwe Bob met zijn nieuwste No To Self. Goedemiddag zeg, je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat leuk dat jij erbij bent. Tot 6 uur vandaag op zondag hoor je de Muziekmiddag met om 5 uur. Even Zeeland nu met het laatste Zeeuwse nieuws, sport en ook weer. Maar verder, heel veel muziek natuurlijk in de Muziekmiddag. Dus ik zou zeggen, hou je radio lekker op deze zender Omroep Zeeland.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
22: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
23: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
22: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
23: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Fleetwood Mac met Hold Me in de muziekmiddag. Hallo, leuk dat je luistert op deze zondagmiddag 11 oktober. Even kijken op de verjaardagskalender, ik pik er een paar namen uit. Bram van Polen staat erop, 41 jaar, voormalig voetballer. Toch wel vooral het clubicoon van PEC Zwolle. Hij speelde meer dan 500 wedstrijden. Zijn hoogtepunt was denk ik toch wel de bekerwinst in 2014... toen PEC in de finale Ajax met 5-1 versloeg. Xander van der Wulp is ook jarig, 52 jaar. Voormalig politiek journalist, vooral bekend van, als verslaggever van de NOS in Den Haag. Hij volgde er verschillende kabinetten en verkiezingen. En toch wel een van de vaste gezichten toen. En Daryl Hall is 80 jaar geworden, Amerikaanse zanger en songwriter. Die natuurlijk samen met John Oates het wereldberoemde duo Hall en Oates vormde. Als jij ook jarig bent vandaag, nou dan wens ik je een heel fijne dag en van harte gefeliciteerd. Hello.

Dat was Jason Mraz met de Freedom Song. Het is zondagmiddag 11 oktober. Vandaag in 1976 begon Mississippi van Pussycat aan 4 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië. En daarmee werd de Limburgse groep de eerste Nederlandse act ooit die de Britse hitlijst aanvoerde. Vandaag in 1997 kwam de versie voor Princess Diana van Candle in the Wind van Elton John op nummer 1 in Amerika. Het nummer werd na haar uitvaart opgenomen en de opbrengst ging naar het Diana Fonds. En de single groeide uit tot een van de best verkochte singles ooit. En Elton John bracht het toen natuurlijk eerst ten gehore op die uitvaart. En later werd het dus als single uitgebracht. En op 11 oktober 1990 stond een nieuwe drummer voor het eerst met Nirvana op het podium. Bekende naam vast wel, Dave Grohl. Het gebeurde in de North Shore Surf Club in Olympia. Een jaar later verscheen Nevermind en groeide Nirvana uit tot een van de grootste rockbands ter wereld. En later werd Dave Grohl de zanger van Foo Fighters. En vandaag in 1974 werd de Rolls Royce van Freddie Mercury door zijn zus te koop aangeboden op eBay. En wel een bijzonder detail. In die auto stond kennelijk nog een doos met de tissues die Freddie zelf zou hebben achtergelaten.

Janet Jackson in de Muziekmiddag met Together Again. We gaan door met denk ik wel de grootste hit van dit moment wereldwijd. Ja, dat zijn nog eens uitspraken, hè. Je hoort er al een tijdje in de Muziekmiddag. Ella Langley met Shoes in Texas. En weet je wat wel grappig is? Als er nou echt zo'n groot lied is, dan komen er ook allerlei andere versies van. Zo kwam ik deze versie tegen van Shoes in Texas. Just

ja, erg grappig. Een versie van Matthew McConaughey. Samen met Jimmy Fallon, jazeker. Ik denk in zijn show. In ieder geval een grappige versie. Maar hier in de muziekmiddag natuurlijk het origineel, want die blijft steengoed. Ella Langley dus met Choosing Texas.

Got My Mind Set On You van George Harrison. En dat lied dat klinkt natuurlijk helemaal jaren 80. Maar laat je niet foppen, het nummer was toen bijna al een kwart eeuw oud. Want James Ray schreef het en bracht het uit in de jaren 60. En toen klonk het zo.

Ja, heel anders en ook leuk. Maar in de muziekmiddag net hoorde je natuurlijk George Harrison met zijn... Ja, een dikke hit had hij er wel mee, hè? Got My Mind Set On You. We gaan in de muziekmiddag door met Chef Special. Dit is C'est La Vie.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera die weet er alles van, dat het leven soms als een rollercoaster aan kan voelen. Maar dat hoef je Ronan Keating ook niet uit te leggen, want hij kwam al eerder met dit lied dus, Life is a Rollercoaster. Dit is de Muziekmiddag, hallo, straks Joe Cocker hier in dit programma. Maar eerst zangeres met een waanzinnige stem, Shanna Spyro met Great Expectations.

Joe Cocker met You Can Leave Your Head On. Het origineel is van Randy Newman, maar Joe Cocker maakte daar dus deze versie van. Dit is de Muziekmiddag tot 6 uur. Heel veel muziek op jouw radio. Dus blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland.

0: voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
1: Voordeeluitjes.nl. Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl. Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Auto's Term is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Morgen.
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste

De nieuwste van Sommieux feels part 2 in de Muziekmiddag. Meer nieuwe muziek is onderweg. Ook een nieuwe Zeeuwse plaat. Maar ook wat klassiekers hoor. Zoals deze fraaie van The Police. Dit is Every Little Thing She Does Is Magic.

De Course met Radio. En wat fijn dat jij je radio op Omroep Zeeland hebt staan. Dit is de muziekmiddag. Huey Lewis en de Nieuws heb ik al voor je klaar liggen. Ook een nieuwe Zeeuwse plaat dus. Maar eerst deze van Niels de Lange. Get It Right.

0: Stuck With You van Huey Lewis en de nieuws in de muziekmiddag.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Daar is het nu zeker eens even tijd voor. Een plaat van Bidi, dat is Bas de Meijer uit Soeburg. Een samenwerking met Eva van Leeuwen uit Vlissingen.

0: That's the way it is, van Celine Dion. We gaan verder met opkomend talent Swense Leers. Dat is iemand met Zuid-Afrikaanse roots. En wat grappig is, op social media laat hij van bestaande liedjes maakt hij Zuid-Afrikaanse versies. En dat doet hij bijvoorbeeld ook met Oceaan van Raccoon.
1: Dat was het.

Mark Anthony met You Sang To Me. En daarvoor hoorde je ook nog de Four Tops met Reach Out, I'll Be There. En wat toch grappig is, ik krijg gewoon berichtjes binnen over dat nummer dat ik daarvoor draaide. Dat is Sven Seleers. En dat is dus een jongen met Zuid-Afrikaanse roots. Die ook allerlei bestaande liedjes, dat hij daar Zuid-Afrikaanse versies van maakt. Dus ik noem hem nog één keer Sven Seleers. En op social media vind je die filmpjes. En zijn laatste hit hoorde je dus ook hier in de Muziekmiddag. Gaan we door met een ander relatief nieuw nummer. Een akoestische versie van Repeat It. En een bijzondere samenwerking. Martin Garrix en Ed Sheeran.

Spando Ballet met Only When You Leave. Vorige week was natuurlijk de kustmarathon van Burgerhaamsteden naar Zoutelanden. De wandelmarathon ook en allerlei andere onderdelen. Toen die hardlopers over het strand liepen, of in ieder geval de meeste deelnemers, toen was het laag water en dat is natuurlijk gunstig, want dan kun je over het hardere zand lopen. Nou heb ik me laten vertellen dat het bij de Ladies Run hoogwater was. Ja, en dat maakt het natuurlijk extra zwaar, want dan moet je door dat mullenzand lopen. Kortom, een wereld van verschil. Eb en vloed. Cloud weet er alles van.

0: PHEV, nu ook in Zeeland. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Geniet nu van uw

0: Download de app en start met vinden.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

Brass in Pocket van The Pretenders. Straks Karol G en Bruno Mars, een nieuw lied, nieuwe samenwerking. Maar eerst een andere samenwerking, een Nederlandse samenwerking van Snelle en Maan. Over nachten die steeds romantischer worden. En ja, blijf je dan slapen of niet? Ga je een stapje verder? Afijn, luister maar naar Snelle.

Nieuwe muziek in de muziekmiddag. Dit was Carol G en Bruno Mars met Still. Straks Sarah Bareilles. Maar eerst een gouden ouwe van Paul McCartney. En hij kondigt hem zelf aan.

Een van de vele liefdesliedjes, maar deze heeft ook de titel Love Song. Je hoorde Sarah Bareilles in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot 6 uur. Veel muziek op je radio. Om 5 uur, iets na 5, Zeeland Nu met het laatste nieuws, weer en sport. Maar tot die tijd en na die tijd natuurlijk veel muziek. Zoals deze van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Nou, dansen mag zeker op deze muziek in de muziekmiddag. Je hoort de Bee Gees met You Should Be Dancing. Zometeen Anouk en de Proclaimers met een echt wandellied. Misschien heb je hem vorige week wel gedraaid tijdens de wandelmarathon, als je hebt meegedaan. Of als je hebt aangemoedigd. Maar eerst een Zeeuwse samenwerking van Heb Ik Jou Daar. Bluff en Raccoon met Glas. Zijn

Een heel rustig liedje, maar wel een heel fraai liedje van Anouk. Dit was Michelle. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Een plaat van Phil Collins ligt al voor je klaar. Die komt er zo meteen aan. Maar eerst, Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

Ja, dit lied dat staat zeker weten in de lijst met de legendarische drumsolo's In the Air Tonight van Phil Collins. Dit is de muziekmiddag. Straks om 5 uur hoor je Zeeland Nu met het laatste Zeeuwse nieuws, sport en ook weer. En daarna ben ik gewoon bij je terug voor het laatste deel van de muziekmiddag. Dus blijf luisteren voor het laatste Zeeuwse nieuws en...

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dat gaat niet goed wat ik wil. Ik wilde je wel de verkeersinformatie geven. Want de Westerschelde-tunnel heeft een melding over de afgesloten tunnelbuis. Dat gaat over de oostbuis richting Borselen. Vanwege de berging van een pechgeval is die oostbuis tot ongeveer 4:15 afgesloten. Dus mocht je gebruik willen maken van de Westerschelde-tunnel, tot 4:15 is de oostbuis richting Borselen afgesloten vanwege de berging van een pechgeval.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
14: Omroep Zeeland.
6: Er lijkt geen einde te komen aan het dumpen van konijnen in het Nollebos in Vlissingen. Stichting Dierenwelzijn Zeeland vermoedt dat iemand al maandenlang dezelfde soort achterlaat. De stichting kan de opvang ondertussen bijna niet meer aan. Welkom bij deze Zeeland Nu. Verder in deze uitzending is verslaggever Nancy Hiddes op zoek gegaan naar schimmels. Ja, want vandaag is het de landelijke paddenstoeltuintelling. Zo kwam ze erachter welke belangrijke rol paddenstoelen hebben in onze natuur. En in het Zeeuwse sportnieuws hoor je onder andere wat Goes heeft weten klaar te spelen op het voetbalveld in het Limburgse Heerlen. Het weer dan nog in het kort. Het is een mooie zonnige middag geweest. Vannacht kan het wel flink afkoelen naar een graad of 6. Morgen dan beginnen we droog, maar later kan er dan wel een bui vallen. Goedemiddag, het is 5 minuten over 5. Dit jaar zijn al 20 konijnen gevonden in het Nollebos in Vlissingen. Vermoedelijk zijn ze daar allemaal gedumpt. En opvallend is dat de dieren erg op elkaar lijken. Stichting Dierenwelzijn Zeeland vermoedt daarom dat 1 persoon erachter zit. De konijnen worden opgevangen in de achtertuin van Samantha Tax in Goes.
15: Oh, jij komt wel, hè, Jul. Kijk eens. Oh, dat is een feestje.
16: In het Nollebos worden inderdaad heel veel konijnen gedumpt. Op dit moment natuurlijk eigenlijk ook wel in heel Zeeland. Maar het Nollebos valt ons nu wel heel erg op. Omdat het steeds toch wel op dezelfde locatie is. Maar ook hetzelfde soort konijn, dezelfde kleurslag. Eigenlijk door het hele jaar door. Als we tellen, dan zijn we vanuit het Nollebos. Zelfde soort konijn, zelfde soort hangor, zelfde soort kleur. Zitten we al aan 20 zelfde konijnen. Ik kan er wel één laten zien.
15: Hallo.
17: Ja, dit is zo'n konijn.
16: Ja, dan gaat het om dit soort. Je ziet dat het best wel grote joekels zijn ook. Dit is een wat oudere. Dat zien we vooral aan de tanden en aan de nagels. Deze was zwaar verwaarloosd toen die binnenkwam. Die trekt nu lekker bij. Die is er eigenlijk nog maar een week. 2-3 dagen voordat we hem vonden, hebben we nog eenzelfde soort als deze gevonden. Die kan ik ook wel even laten zien. Dat is deze. Zelfde kleur, zelfde hangoren, zelfde grootte. Dus dat is wel een schrijnend iets, waardoor we echt wel vermoeden dat het van eenzelfde persoon is. Die dit op zijn geweten heeft, zeg maar. Om op een makkelijke manier van zijn konijnen af te komen.
17: En dat is dan voor de konijnen?
16: Ja. Paardenbloemen, weegbree, gras. Dat is gelukkig nu het weer wat natter is, is het er weer. En dan witlof, bleekselderij, peterselie. Soms eten ze beter dan mij.
17: Wat doet dat dan met je als dat mensen gewoon dit zomaar in een bos dumpen?
16: Het maakt je heel boos. Heel boos, maar ook een beetje moedeloos. We doen wat we kunnen om het op te vangen en ze er doorheen te krijgen. En zeker om goede, mooie, nieuwe plekjes voor ze te vinden. Maar het is gewoon geen manier. Het is zo zonde. Een konijn overleeft het niet in het wild. En het is een heel beangstigend moment ook voor deze dieren. En ik denk dat op het moment dat je kiest voor een dier, dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen en de zorg.
6: Stichting Dierenwelzijn Zeeland heeft inmiddels melding gedaan bij de politie en die bevestigt op de hoogte te zijn van de gedumpte konijnen in het Nollebos en contact te onderhouden met de stichting. Het verslag was van Katie van Essen. Je kent vast wel de vlindertelling, de tuinvogeltelling, maar dit weekend kon je ook op zoek naar paddenstoelen. Tijdens de landelijke paddenstoelentuintelling worden mensen opgeroepen om hun eigen tuin eens goed onder de loep te nemen. Want paddenstoelen zijn niet alleen mooi en een teken dat de herfst begint, ze spelen ook een belangrijke rol in de natuur. Verslaggever Nancy Hiddes die ging op zoek naar schimmels.
18: Henk Remijn van de paddenstoelenwerkgroep Zeeland. Hier op dit veld staan echt behoorlijk wat paddenstoelen. Je moet nog oppassen dat je er niet op één gaat staan. Maar hieronder zie ik een paar kleine bruine soort. Welke is dat?
19: Ja, dit is een paddenstoel die of in de groep van de vezelkoppen zit. En dat is ook een soort die of samenleeft met de eiken die of hier staan.
18: Ik heb er zelf niet heel veel verstand van, dus daarom heb ik maar even de zoekkaart gedownload. Staat die hier ook bij?
19: Die staat hier niet bij, nee.
18: Dat maakt het wel wat ingewikkeld.
19: Ja, maar ja, dat is natuurlijk een probleem een beetje. Want ja, er zijn rond de 7000 soorten in Nederland. En ja, je moet een beetje de algemene soorten moet je er uitzoeken die of makkelijk herkenbaar zijn voor de mensen. En ja, je komt altijd soorten tegen die of er dan niet op staan natuurlijk als je een keuze maakt uit die groep.
18: Maar hoe weet ik dan welke het is? Moet ik dan een foto ervan maken en eventjes door AI halen of zo?
19: Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ja, dan is de kans dat het succesvol is niet zo groot. Ja, bij dit soort is het altijd lastig. En ja, dit is een groep paddenstoelen die of je eigenlijk altijd mee naar huis moet nemen om onder de microscoop te determineren.
18: Ja, laten we nog eventjes verder zoeken naar andere soorten ondertussen. Waarom is het nou belangrijk om die paddenstoelen te tellen?
19: Nou, op die manier krijg je toch een soort beeld van hoe het gesteld is met de paddenstoelen natuurlijk. Gaan ze voor of achteruit? Hebben de weeromstandigheden, heeft dat invloed daarop? We hebben een hartstikke droge zomer achter de rug. En ja, hoe heeft dat mycelium zich gehouden met die droogte en die hoge temperaturen? En ja, het eerste beeld is wel dat het mycelium in de regel niet veel heeft te lijden gehad. Want Ik zie best veel paddenstoelen en landelijk hoor ik dat ook wel, dat er best veel paddenstoelen worden gezien. En ja, die hoge temperaturen hebben dan toch minder invloed erop schijnbaar.
18: Ik zie daar hele grote staan. Die steken eigenlijk meteen boven het grasveld uit.
19: Dat zijn de ammonieten ook weer, groene knolammoniet. Die staan hier ook samen met de eiken hier weer. En ja, dat is een ammoniet, die staat ook weer niet op de lijst. Er staan maar twee ammonieten op, de vliegenzwam en de parelammoniet. Maar je kunt deze dan weer ook aan het eind van de lijst invoeren als een soort die of van die opstaat. En op die manier krijgen we dat ook wel een beeld wat toch vooral wel in tuinen wordt gevonden.
6: Ja, je hoorde me over mycelium, dat moest ik toch even opzoeken. Het is een ondergronds netwerk van schimmeldraden. Nou, weer wat geleerd. Mocht jij nu nog zin hebben om paddenstoelen te gaan tellen in je tuin, dat kan nog tot en met vanavond. Dan kun je je telling doorgeven. Morgen worden dan alle resultaten verzameld en geteld.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Jasper van Tricht, die praat je zo bij met het laatste sportnieuws. Eerst maar eens even een update van het weerbericht. We hebben brede opklaringen. De wind neemt af en krimpt naar het zuiden, zoals ze dat in weertermen zeggen. Het koelt vannacht flink af, lokaal 6 graden, met tegen zonsopkomst mogelijk een mistbank of wat nevel. Morgen dan hebben we eerst wat zon, later meer bewolking en 's avonds wat regen bij 17 of 18 graden. Dinsdag dan ook nog wat regen met een overgang naar warmer weer en zonnige periode. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en de 20 graden.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.
0: Jasper, praat je bij met het laatste sportnieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goes sneed zichzelf vandaag in de vingers op bezoek bij Groene Ster. Goes was vooral voor rust herenmeester in het Limburgse Heerlen, maar miste kans op kans, waardoor het halverwege slechts 1-1 stond. In de slotfase kreeg Goes de rekening gepresenteerd voor het missen van al die kansen. 5 minuten voor tijd maakte Groene Ster de 2-1, waardoor Goes een onnodige nederlaag leed. Bij trainer Giovanni Sierenveld was na afloop het ongeloof van zijn gezicht te scheppen.
3: Ja, dat klopt. En ik denk als je de wedstrijd hebt gezien, dat je ook wel begrijpt waarom. Ja, heel veel kansen gecreëerd. Nog meer gemist. Nog meer verkeerde keuzes. En dan verlies je hem zelfs. Ja, weet je, dat is ook voetbal. De beste ploeg wint niet altijd. En het draait om doelpunten te maken. En wat ik ook vaak tegen mijn eigen ploeg zeg, het is geen jury-sport. Het hoeft allemaal niet mooi te zijn. Schiet gewoon die bal erin. Of tik die bal opzij als er iemand beter voor staat. Nou ja, we verzuimen dat te doen. En dan, ja, dan betaal je gewoon de prijs ervoor. En dat is gewoon zonde.
2: Ja, Goes staat ondanks de nederlaag van vanmiddag nog steeds op de 7e plaats in de 3e divisie B. Een plek die wel bij de ploeg past, vindt verdediger Dani van Dijk.
4: Ja, ik denk wel dat wij gewoon mee kunnen draaien in de middenmoot. En misschien, ja, als we de kansen goed afmaken en het zit mee, dat we ook gewoon wel een beetje mee kunnen strijden voor de bovenste plekken.
5: Vorige week verloren van Udi, een beetje geflatteerd begreep ik, 0-4. Dit was een ploeg die jullie eigenlijk hadden moeten pakken, maar nu komen er zware tegenstanders aan. Lisse, Noordwijk.
4: Ja, zeker. Dit is aan ons om te laten zien dat we dit tegen die betere tegenstanders ook moeten doen. En we moeten gewoon gas geven en weer vooruit naar volgende week.
2: Ja, je hoorde Goes-verdediger Dani van Dijk in gesprek met verslaggever Barry van der Hoofd. Bij de Brouwersdam was vandaag de slotdag van Dam X. Dat is een jaarlijks evenement waarbij het freestyle windsurfen centraal staat. Vanuit alle windstreken kwamen de surfers om voor de Europese titel te strijden. De eerste plaats ging naar een Griek met Duitse roots, Lennart Neubauer. Hij won nipt van Jentel Kaars. Voor die meervoudig wereldkampioen uit België voelde Dam X aan als een thuiswedstrijd.
6: Ja, super om hier weer te zijn en dan het EK op deze spot te hebben die zo kort bij mijn hart ligt. Ik heb hier heel mijn carrière opgegroeid en altijd getraind. En dan om weer hier te zijn en dan met deze lekkere wind van de afgelopen dagen is gewoon helemaal top.
7: Ja, want in België heb je misschien niet zo'n spot als hier?
6: Nee, zeker weten niet. Ik kom altijd naar hier, naar de Brouwersdam. De laatste jaren wat minder dan ik reis heel veel. Maar dit is gewoon een thuisspot voor mij eigenlijk.
7: En waarom kom je dan uitgerekend wel nu bij deze editie weer hier?
6: Omdat ze het Europese kampioenschap hier bij de Dam X ook het Europees bij doen. En ik kom voor de wedstrijd. Maar aan de andere kant vind ik het gewoon superleuk om hier weer te varen. En ja, het is gewoon thuiskomen.
2: Ja, en straks om 6:10 zie je in een nieuwe uitzending van Omroep Zeeland Sport op tv een reportage over Dam X. En ook samenvattingen van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen van gistermiddag.
0: Jasper, dankjewel tot zover deze uitzending van Zeeland Nu. Op onze website en in de app blijf je uiteraard op de hoogte van al dat laatste Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Voor nu een hele prettige avond gewenst. Terug naar Stefan met de laatste 3 kwartier van de muziekmiddag. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met

Let's go. Nou, dat lijkt me een goed advies. Shakira en Burna Boy, die, die. Ja, let's go. Nog een klein uurtje muziekmiddag. Ik knal er nog wat lekkere platen voor je in. Zometeen Taylor Swift, Henk Westbroek, Maria Mena. Maar eerst deze. Matthew Welder met Break My Stride.

Prachtige plaat van Maria Mena, All This Time, in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Dan gaan we door met een plaat en die neemt mij terug naar mijn eerste feestje op de basisschool. Vrijdagavond, groep 8. En ik weet nog dat dit lied toen een hit was en toen die avond ook werd gedraaid natuurlijk. Blijft nog steeds mooi, ik denk er steeds aan terug. Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi.

en op het eind onthult hij, Henk Westbroek, waar dit lied allemaal over gaat, zijn Julia. Maar goed, misschien denk jij bij dat lied wel aan heel iemand anders. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, hoor, dat je zo verliefd bent op iemand dat die naam zo mooi in je oren klinkt en eigenlijk mooier dan andere mensen die naam hebben. Ik vind dat heel mooi omschreven van Henk Westbroek. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we door met Taylor Swift. I knew it, I knew you.

De fijne platen vliegen toch rond je oren hier in de muziekmiddag. Shawn Mendes met In My Blood. En daarvoor hoorde je Taylor Swift en ook Lionel Richie. En we gaan nog even door met die fijne platen hoor. Straks Sommieu, maar eerst George Michael en Mary J. Blige.

It's Only Love van Sonjeu. Ja, de muziekmiddag voor deze zondag zit er bijna op. Wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt. Maar weet je, volgende week een nieuw weekend, een nieuwe editie van de muziekmiddag en dan ben ik gewoon bij je terug. Ik zou zeggen, hou de radio wel gewoon lekker op Omroep Zeeland, want vanavond nog meer fijne muziek. En morgenochtend zit Remco hier natuurlijk weer in Zeeland, wordt wakker. En straks niet vergeten om 6 uur natuurlijk het laatste Zeeuwse nieuws op televisie. En dat vind je altijd op omroepzeeland.nl en ook in onze app. Voor nu wens ik je een mooie zondagavond.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer, de regenbuien nemen wat af, het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger en vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Let me say the same thing.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.